0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

Distortion!

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: King Distortion. King Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. King, you gotta recognize distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
8: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
15: King. King. Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
8: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Joost Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.

0: kink.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Ja,

0: pakje worsten. Nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Nieuw!

0: 1,99. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
18: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
19: gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.
27: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
28: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur de lijst van Achterman met Ernst Achterman.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink.
3: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Distortion. Kink.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Mega-acties voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu Oral-B, opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn. Casino.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Kink! Kink Distortion.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Welkom, dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Albert Heijn. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Think Distortion.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, het is WK.
8: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur de lijst van Achterman met Ernst Achterman.
1: Kink. Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Bavantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
18: Welkom

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489 bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Casino, uitgerust op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. Nomad Outdoor, tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: King Distortion.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zo.

0: lekker liter pakken, 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja! Reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend, dat is Dia, van Jumbo.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu, met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur de lijst van Achterman met Ernst Achterman.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
8: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, red de katet. En vamos naar Beterbed.

0: Albert Heijn.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kink Distortion.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
10: we Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
13: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom bij een, nou ja, bloedhete De Lijst van Argeman. Jezus, wat is het warm zeg. Het is buiten een graad of, nou het zal zijn, 38 of zo. En bij mij binnen, nou, 73 denk ik. Niet te doen hier, echt ontzettend heet. Dapper dat je luistert naar De Lijst van Argeman, dat wel. Wellicht vanuit je zwembad, dan doe je het beduidend beter dan ik. Maar ik heb hier een heel koud biertje. Oh, lekker man, let op. Ah, dat is lekker zeg. Even tegen mijn voorhoofd aan. Ach, heerlijk. Nu smaakt het biertje eigenlijk het allerlekkerste. Als je het zo warm hebt, dorstig, dan smaakt die als geen ander. Ondertussen hoor je op de achtergrond Enslaved met het nummer, hoe toepasselijk, Frost. Had ik wel even zin in. Maar de komende twee uur, als ik het red, ga jij weer de nieuwste metal tracks horen die de afgelopen weken zijn uitgekomen. Heel scala aan nummers van black metal, post metal, thrash metal, noem maar op, metal, voor allemaal varianten. Ook lekker een beetje afwisselen, daar hou ik van. Heel veel nieuwe dingen, aangezien het afgelopen paar weken druk was met de festivals en de loodzware jongens, had ik helaas even weinig tot eigenlijk helemaal geen tijd voor de lijst. Maar we zijn er weer met een verse nieuwe lijst. Die is te bewonderen op de Facebookpagina van King Distortion en ook van De Lijst van Argeman. Daar kan je hem ook zien. En ik zou zeggen, laten we Frost van onze vrienden van Enslaved achter ons laten en doorgaan naar het eerste nummer. Die is ook lekker trouwens. Dat is namelijk, daar komt hij aan. Kan ik subtiel doen? Nou, niet echt. Maar goed, hier is in ieder geval Valg. Met een nieuwe single. Hoe heet dit ding? De Eenlongster.

Vandaag is het nieuwe album van Walch uitgekomen. Getiteld 6. En daar staat dit nummer op, de 1 Longster. Ik was met Loodzwaar jongens bij Into the Grave. En daar trad de band Rivers of Nihil op. Ik ken de band wel. Maar ja, goed, dat is eigenlijk wel een beetje. Nou, ik was wel onder de indruk van het optreden. Eigenlijk is het ontzettend een vette band. Best wel metal. We gaan luisteren naar The Silent Life.

niet zo metal overkomen. Maar dat vond ik ontzettend meevallen. Alle heren in zwart, lange haren, flink headbangen. Dus ik vond echt een toffe performance van Rivers of Nile. En ja, ik vind ze echt heel erg leuk. Ik ben nog geweten te zeggen dat de vorige band die je hoorde was Walch. Die stond op 93. En die gaan vanavond, beetje warm, brood in ieder geval, ze gaan vanavond optreden in Vera. En gaan ze een nieuw album gaan ze presenteren aan je. Op nummer 70, die stond vorige keer op 3. Daar staat Distant, is dus flink gezakt. En op nummer 56 staat Dark Throne.

56, Dark Throne. En zoals ik al aangaf, we vliegen alle kanten op van black metal. En wat is dit? Black doom, heavy, speed metal-achtig iets. Nu naar post-rock. Omdat het kan, heerlijk, uit de USA. If These Trees Could Talk. Je hoort de nummer 54, Sea of Glass.

0: Portion. De lijst van Achterman.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Dit is Kink Distortion.
3: Nummer 53 is aan de beurt. Thrash metal uit Amerika, Deceptor.

Vintage Caravan. Terry Butler, Rick Ross, Harvey en Gus Reyes van Gruesome. En Terry Butler van Obituary en Rick Ross van Massacre. Die zitten met z'n vier gezellig in Left to Die. Een soort death, zeg maar net als anders. Maar het lijkt heel erg op. Ontzettend tof, wat mij betreft. Je hoort een nieuwe single op 28.

Ook wel een toffe almhoes trouwens. En van haar arm komt uit een graf. Ja, een toffe tekening, kan niet anders zeggen. Left to die. Ja, een soort vervolg op Death, zullen we zeggen. Niks mis mee wat mij betreft. Op 20, The Night Eternal, Duitse heavy metal. Het nummer heet Where This World Ends.

Night Eternal. Best een lekker nummer wat mij betreft. We gaan naar... De mailtip van de week. Dit vind ik zo ontzettend lekker, dit. Relaxte muziek. Relaxed ook voor zo'n warme dag. Heerlijk om op die linkerbaan te scheuren. Vol gas. Lekker dit. Luister maar. Villages of Ioannina City.

lekker man dit. Vooral met dit warme weer wat mij betreft. Kabbelt lekker voort. Villages of Ionina City. Ja, nog één nummer voor alleen het laatste. Laatste nummer in het, ik kom er langs uit, in het eerste uur, dat is wat ik wil zeggen. Zo in 2 uur gaan we door met Chemist, maar eerst nog even Anthrax, de nummer 1 van weken geleden. It's for the kids.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion. We duiken zo de top 10 in, maar eerst even de nummer 15. Gilded Chambers van

is it, The Gilded Chambers. Kettle Decapitation, die laat een teken van leven horen. Ze hebben al heel veel nummers geschreven voor hun nieuwe album. In januari duiken ze studio in. See you sometime next year, zegt Travis Ryan. Nou goed, we gaan zien. Volgend jaar een nieuwe plaat. Is nog even een single van hun laatste album, Terracite. Is alweer ruim een jaar geleden. Dead End Residence, Kettle Decapitation.

Evergrey, die gaat Europa door. Ze mochten zelfs twee keer optreden voor Iron Maiden. Hoe lekker is dat? En in september

gaan ze naar Amerika toe. Volgens mij zijn ze goed bezig. Evergrey hoorde je, hun nieuw singeltje. Ja. Dimmu Borgir. De vorige keer dat ik de lijst deed, stond hij op plek nummer 2. En deze week, een paar weken later in ieder geval, is hij gezakt naar nummer 8. Blijft wel een lekker nummer. As Seen in the Unseen.

Ingeborgir op nummer 8. Op 7 staat de nieuwe single van Macedon. Vorige keer stond hij op 4, iets gezakt dus. Maar hij staat er nog steeds in de top 10.

0: Kink.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Dit is Kink Distortion.
17: Je gaf mij nog de top 6. Te beginnen met de nummer 6. Insomnium Shadow Life.

er komt vast een nieuw album aan van Insomnium. Maar goed, dat is nog niet helemaal aangekondigd. Het is wel een single, Shadow Life. En nou goed, ik hou je op de hoogte. Op 5 staat Bloodhunter, Masters of Deceive.

Bloodhunter. Op 5 met Master. Dan gaan wij naar de nummer 4 toe. Je hoort hem op de achtergrond, Devil Driver. Met hun nieuwe single, Dead in the Water.

Devil Driver komen bij de nummer 3 aan, de top 3. En op 3 staat Behemoth. Zij gaan een EP uitbrengen, Eye Sculpture, ergens begin september. En ja, het titelnummer is nu uitgekomen op 3, Eye Sculpture. Behemoth.

3 Behemoth. I Sculptor. We gaan naar de nummer 2 toe. En ooit begonnen als Band X in 1968. In 1971 heette ze Accept. Maar zelf vinden ze volgens mij dat vanaf 1976 er een stabiele line-up is. En dat ze ongeveer daar zijn gaan tellen. Want 1976 tot 2026 is hun 50 jaar. En daarom vieren zij een feestje. Ze gaan een plaat brengen, Teutonic Titans. En oude nummers worden weer in een jasje gehangen. In een nieuw jasje. En ook hier allemaal gasten doen mee, allemaal vrienden. Phil Anselmo doet mee, Kirk Hammett, Billy Sheenan, Mickey D. Ja, wie niet? Iedereen doet mee op Fast as a Shark, editie 2026.

of je alle gasten ontdekt hebt, maar ze schijnen allemaal mee te doen. Ja, blijft een lekker nummer. Misschien moet toch liever het origineel, maar goed, hij is wel leuk. Accept Fast SSR op nummer 2. En dan komen we zelf aan bij de nummer 1. En daar staat een nieuwe single, Crying Fire, van

dat je hebt geluisterd naar de lijst van Argeman in deze hitte. Of je bent afgehaakt, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval toch dank voor het luisteren. Misschien ook wat afkoelen kunnen regelen met deze nummers. You never know. Het zit er weer op. Ik ben wel blij dat ik uit deze studio sauna kan ontsnappen nu. Vergeet morgen niet te luisteren naar de lijst. Sorry, de loodzware jongens. Ik haal nu twee door de war. De loodzware jongens. En daar hebben wij te gast Black Rabbit. Leuke gasten en heel veel muziek. Dus check vooral even de loodzware jongens morgen om 5:00. Nou, we gaan nog 1-0 afscheid nemen. Noorwegen, vrij koud qua temperatuur. Ik dacht, laten we eens even afsluiten met Burzum en Ringtail Aherske. Ik vind het wel een vet nummer. Draait niet zo vaak, maar tof vind ik het wel. Goed weekend. En ik zou zeggen, tot volgende week weer. Hey!

0: Hits.
1: Kink. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle biodormal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Das die ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Oranje fans opgelet. KPN.

0: wat een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nieuw!

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
15: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
14: Verwen jij je maar.
15: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
14: Maar mee.
15: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
14: Ja, ik voel hem.
16: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
18: Samen delen we Oranje.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
21: King Distortion. King.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.
9: Alternative.

Ja, welkom vanaf weer een ontzettend warm Jero on Air. Dit is live en puur vanuit de perstent. En we hebben alweer echt een goede hete ochtend achter de rug. Het is bij ons in de tent op het moment 47,7 graden. En de apparatuur die staat nog net niet te roken. Maar we hebben wel al de eerste gasten aan tafel zitten. En wat een helden zijn dat. Ze hebben de dag vandaag echt letterlijk gestart voor ons allemaal. Gaan we het zo over hebben welke band het is. We beginnen eerst even met een band die eigenlijk heel erg mooi heeft gezegd wat we doen vandaag. We gaan heel erg hard ontkennen dat het heet is. Want dat is het en daar kunnen we niet omheen. Maar hier zijn de Dwarves met I Will Deny.

0: Distortion. Ja, dat waren de Dwarves met I Will Deny. Ze stonden vanmorgen al in de Sparrow. En ja, wie helemaal dus, Hanne zei het net al, de dag hebben geopend vandaag hier op Jera. Dat zijn de dames en heren van Curselifter. En die zijn de hele tijd hier al bezig met interviews en babbeltjes. Dus Rosa die heeft gezegd, ik ben even Sjaak afhaak.
1: Snap
0: wat
1: ik helemaal
0: snap bij deze temperaturen. Dus we hebben de drie heren hier aan tafel. Welkom.
2: Hallo.
0: Hallo. Leven jullie nog een beetje?
3: Ja.
0: Ja? Ja. Hoe was de show vanmorgen?
2: Lekker, warm.
1: Ik vond het echt super vet om te zien, want jullie hebben al gelijk vanaf het begin, het hele publiek ging gelijk mee, er stond gelijk al een pit, ondanks de hitte.
0: Oh.
1: En jullie hebben ook allemaal met net zoveel energie, op de vorige keer dat ik jullie in het patronaat heb zien spelen, met net zoveel energie daar gestaan. En wat ik bizar vind, en echt een dik compliment naar jullie toe, vanaf daar zijn jullie weer een stap naar voren gegaan, gewoon met hoe jullie er staan. Dus echt, ja, ik ben onwijs trots op jullie.
2: Nou, dankjewel.
1: Hoe was het voor jullie om gewoon echt de dagopener te zijn voor de vrijdag en voor deze helse hittedag?
4: Ja, het is heel moeilijk om van tevoren te bedenken wat je aan gaat treffen.
0: Ik dacht even dat ik ging zeggen wat ik aan ga trekken.
4: Daar heb ik ook lang over getwijfeld. Toch vanochtend je mail refreshen of er niet toch die afzegging binnenkomt.
0: Snap ik.
4: Toch heel bang en ergens ook het wel heel erg, zou het ergens ook wel begrijpen. En dan toch het moment van, oké, het gaat niet gebeuren. Dus het gaat gebeuren. En dan, ja, maar gaan mensen wel komen? En dan heel langzaam druppelen mensen die tent in. En dan zie je die hele grote ventilator staan. Denk je, nou, dat helpt misschien een beetje. Misschien wordt het nog wel een beetje druk. Ja, dan kom je op. En dan staan er gewoon heel veel mensen heel verwachtingsvol je aan te kijken. Ja, en dan is het gewoon gaan.
1: Ja, echt heel tof. En ook een hoop bekenden volgens mij van jullie die in het publiek stonden. Het was echt zo vet om te zien wat de supporter gewoon ook vanuit de Nederlandse scene daar ook gewoon al staat. Jullie hebben het echt goed voor elkaar.
2: Ja, dankjewel.
1: En hoe voelde dit om op Jera te spelen?
2: Als iemand dat ooit had gezegd 3 jaar geleden van jij staat op Jera, dan heb ik niet geloofd. Dus het is echt ja, wel een soort van dream come true.
0: Ja, en waar gaan we nu naartoe dan?
2: Oh, weet ik veel. verschillende antwoorden. Naar de kloten, straks naar huis. Nee.
0: Gesmolten, plasje water zo, ergens in een hoekje.
2: Ik heb geen idee. Volgens mij... Gewoon, waar de weg naartoe leidt.
5: Het voelde wel goed om daar te staan,
0: ja?
5: Gezegd. Dus ik hoop dat het ook goede dingen voor de toekomst gaat brengen.
0: Dat lijkt mij wel, want het is op zich zeker omdat het natuurlijk nu de warmste dag zo'n beetje van Jera zou moeten zijn. En dan ben je wel de opener. Dat is wel een fijn moment dat iedereen zoiets heeft van nu het gaat gewoon wel door. Ja. Geen gezeur. Gaan. Mooi. Ik was er zelf niet bij. Sorry.
1: Nee, ik vond het echt heel vet om dit gewoon als begin van de dag te hebben. En ik heb zo meteen nog een paar vragen voor jullie, maar daar gaan we zo meteen naartoe. Wil jij hem aankondigen of zal ik het doen?
0: Dan ga ik even spieken welke het is. Oh, ja, natuurlijk. Het is 8 Days van Curselifter.

0: King.
1: Distortion. Ja, en dat was met Curseliften met 8 Days. Echt een onwijs strakke en goede track. Als je het niet kent, ga de tekst even lezen. Ga even na waar die over gaat. We hebben het al eerder met ze erover gehad ook. Maar heren, jullie hebben net een hele vette set gespeeld. En ik wil daar nog 2 dingen over vragen. Allereerst, hoe voelde het moment dat de laatste tonen wegstierven van wat jullie gespeeld hebben? Wat voor gevoel ging er door jullie heen op dat moment?
2: Ik denk voldoening. Gewoon een goed gevoel. Van, we hebben op Jera gestaan. We hebben gespeeld. Het is gelukt. Het ging redelijk vlekkeloos. Het is gewoon, ja, voldoening. In ieder geval voor
1: mij. Fijn om te horen.
3: Ja, het was wel een beetje onwerkelijk ook.
4: Is dan ook nog op dat moment gewoon eventjes alles inzinkt. En dat je dan pas je focus van het spelen eventjes kwijt bent. En dan pas ook echt ziet van oké, deze mensen stonden er allemaal voor ons.
3: Ja, ik ben ook na afloop even op de rand van het podium gaan zitten. Gewoon even alles in me opnemen. En dat is wel, nice. Ja, het was gewoon echt...
4: Ik denk dat het een hele mooie is om te doen, inderdaad. Even dat momentje ja, te pakken. En nou hoorde ik, toch Hanne?
1: Ja.
4: Dat er ook nieuwe muziek is gespeeld.
3: Zeker, ja.
4: Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
3: Ja, we hebben de laatste tijd heel veel nieuwe liedjes geschreven. En die zijn we nu aan het opnemen.
4: Dus er komt weer wat aan.
3: Er komt weer wat aan, zeker.
4: Enig idee welk tijdsbestek we dan moeten gaan denken?
3: Najaar / winter.
1: Oké. Okay.
3: Dan moet het allemaal af zijn. Ja.
4: Betere temperaturen.
3: Ja, zeker.
1: En dan EP, album, wat gaat het worden?
3: Een album, ja. Volledig.
4: Kijk.
1: Ook op vinyl?
3: Goeie vraag.
5: Ja, ik denk wel dat dit het moment is om daarvoor te gaan.
3: Op het
5: lijstje met mijlpalen is een eigen vinyl. Dat is ook de enige reden dat we een album hebben gemaakt. Verder,
4: eigenlijk helemaal geen zin in. Maar
5: helemaal geen zin in, jongen. Echt veel werk, jongen. Maar als je dan een vinyl uit kan brengen, dat is toch wel tof. Dus dan doen we het maar.
1: Oh, en dan wordt dat in ieder geval 1 vinyl die jullie al verkocht hebben. Dat kan ik je bij deze beloven. En wat staat voor de komende tijd nog voor jullie op de planning? Want jullie hebben vandaag op Jera gespeeld. Staat er voor de komende tijd ook nog iets waar jullie naar uitkijken?
5: Ja, we spelen over een paar weken nog op een heel vet festival in Duitsland. En daarna... Oh, en in de tussentijd is er nog een showtje bijgekomen waar we eindelijk in The Innocent gaan spelen. Waar we anderhalf jaar geleden al zouden spelen en toen hebben we moeten cancelen. Dat zijn gewoon ook echt zulke lieve mensen. Echt een plek waar we zelf ook graag naartoe gaan.
4: Mooi zo.
5: Dus heel fijn om die eindelijk van het lijstje af te kunnen tikken. Daarna gaan we het eigenlijk in augustus even vooral heel rustig aan doen. We hebben echt de afgelopen tijd tegen best wel veel dingen nee gezegd ook. Om echt even te kunnen focussen. Want we zijn super enthousiast en we voelen ons super gevleid dat we zoveel gevraagd worden voor dingen. Maar op een gegeven moment kom je er wel achter van ja, als we hier overal ja tegen blijven zeggen, dan komen we niet meer toe aan wat we eigenlijk zelf voor ons zien voor de band. Dus even hergroeperen, ook even tussendoor op vakantie kunnen is ook wel lekker.
1: Ja.
5: En dan gaan we er een heel spectaculair najaar van maken, denk ik.
4: Oh, lekker. Nou, weet je wat, dan gaan we ook nu niet nog meer tijd van jullie vragen.
1: Dank je wel.
4: Geniet nog eventjes van de rest van het festival. Tot eind van het jaar.
1: Ja, dan zien we jullie terug, want ze komen bij ons in de studio langs. Ja. Dus lieve luisteraars, daar kunnen jullie op verheugen. Wanneer, dat gaan jullie merken. En heren, en ook natuurlijk aan Rosa, die het nu helaas niet hoort. Onwijs bedankt voor de hele vette show vandaag bij Jera. En bedankt dat jullie zijn langsgekomen.
5: Jullie bedankt.
4: Graag gedaan.
1: En dan weer Alt met Omerta.

0: Distortion.
1: Dat was Alt met Omerta. Nieuwe release van ze. En ook de opener van Eagle vandaag. We gaan weer lekker door. En ja, helaas, het is geen visual radio. Want ik kan zeggen, beste luisteraars, we hebben hier een heel mooi pakket aan outfits zitten. Ik denk dat ik het gewoon eventjes aan jullie zelf moet gaan vragen. Wie hebben we zitten hier aan de tafel?
2: Wij zijn Paris Malles.
1: Goeiedag.
3: Welkom.
2: Hallo.
1: Welkom. En volgens mij, voor jullie was het ook een redelijke verrassing dat jullie hier op Jera zouden staan, of niet?
2: Dat klopt.
1: Kun je vertellen hoe dat een beetje gekomen is?
2: Ik denk dat het ons met een beetje geluk in de schoot is gevallen. Mm-hmm. Dat de single die we pas geleden uit hebben gebracht behoorlijk goed ontvangen werd.
3: Zeker. Toe.
2: En Jera was wat dat betreft altijd wel een van onze ambities geweest. Maar we hadden inderdaad niet durven dromen dat het nu al hier zou zijn. Het is dus een beetje overvallen.
1: Want met nu al, hoe lang zijn jullie al bij elkaar?
4: Dit wordt onze tweede show.
3: Zo, de tandjes.
4: Ja, we hebben in december hebben we een try-out show gedaan. Mm-hmm. Ook omdat we een heel visueel concept om de band heen hebben. Waar we een shoot voor hebben gedaan om videomateriaal, beeldmateriaal te maken. Ik denk dat we nu nog geen jaar bezig zijn.
1: Netjes. En dan binnen een jaar.
2: Ja, om op de kop af 8 maanden pak een beetje.
1: Gewoon 8 maanden. Ja. Dat is nog een hele aan eventjes. Godsamme. Ja. Dat is lekker, inderdaad. En stel, jullie hebben 1 single uit. Dus ik kan me voorstellen dat niet alle luisteraars jullie nog kennen. Hoe zou je jullie muzikaal moeten omschrijven?
2: Als een knipoog naar de jaren, naar de metalcore uit de jaren 2000. Mm-hmm. Een beetje vergelijkbaar met bands zoals Bring Me The Horizon, Under Oath, Killswitch Engage. Beetje in die kanten op. Vooral heel fleurig aangekleed.
1: dat kan ik zeker beamen, luisteraars. Ja. Want het is echt...
3: Ik moet er toch even een klein beetje commentaar...
1: Ja,
3: commentaar
1: jij het
3: is niet het juiste woord.
1: Nee, ga jij het beschrijven.
3: Toen ik jullie voor het eerst zag aangekleed op foto's... Ik kreeg een beetje flashbacks naar een soort van foute trip... waar ik de film Midsommar heb zitten kijken.
2: Helemaal goed.
3: Komt het daar vandaan?
2: Gedeeltelijk, ja. Gedeeltelijk.
3: Okay, nice.
1: Kijk.
3: Luister, we zitten tegenover 4 mannen die in het wit met allemaal bloemen gekleed zijn.
1: Nou, 3. En eentje hebben we geen idee, want die heeft de hele tijd een masker
3: op. Ik weet niet wie de derde is. Maar dat is dus een beetje juist dus.
2: Ja. De visuele representatie, zal ik maar zeggen, is vooral geïnspireerd door Midsommar onder andere. En komt ook eigenlijk een beetje uit Scandinavische folklore eigenlijk.
1: Ja.
3: Ja, ik vind het heel erg vet. En ik echt, ja, met respect dat jullie er ook gewoon nu al zo bij lopen, want...
1: Ja.
3: Zo.
1: gaan jullie de hele dag draaien, luisteraars? Het is op het moment van opnemen 3:15 'smiddags. En de heren spelen om 9:00 vanavond.
3: En ze staan in de Quail.
1: Ja.
3: En volgens mij kanaal 3.
1: Ja, klopt.
3: Ja. Wel belangrijk dat mijn luisteraars ook weten. Wij gaan denk ik heel even luisteren dat mensen ook weten hoe jullie klinken. Want er is 1 nummer wat we konden vinden wat we kunnen spelen.
2: Zeker.
3: En wat een vette track is dat. We hebben hem al een keertje gedraaid in de uitzending.

0: Distortion.
1: Ja, en dat is de enige single die er dus op dit moment nog uit is. Is Holy Grail van Peiris Malis. Waarschijnlijk zeg ik het ook weer verkeerd. Het is maar, het is echt niet te doen.
2: Ja, dan moeten ze sowieso langskomen om ze blijven corrigeren tot het goed zeggen.
1: Ja, dat vind ik ook inderdaad.
3: Doen we met plezier.
1: Ja. Lekker, dankjewel. Maar dit is de eerste single. Is er al zicht op meer, meer werk?
3: Ja, de opnames daarvoor zijn nu al in volle gang. Mm-hmm. En de verwachting en de hoop is een beetje dat het komende maand al licht mag gaan zien, zeg maar.
1: Oeh, en dan het licht als in een nieuwe single.
3: Ja, ja.
1: Oeh, kijk. En dan gaan we, ik neem aan dat het gewoon weer mooi in dezelfde lijn ligt als de eerste single.
3: Ja, er zit iets wat onderlinge verschillen tussen de nummers aan zich. Maar ik denk dat het er wel uiteindelijk alsnog wel één mooi geheel kan worden. Ja,
4: ik denk wel dat het in het plaatje gaat passen van Peiris Malis zelf.
3: Ja.
4: Maar het is toch wel anders.
5: Ja. Ik denk dat de verschillende singles die we hebben, die er dus aan gaan komen, ook de verschillende aspecten van de Zero's Metalcore aantikken. Want dat is natuurlijk een vrij breed genre. Mm-hmm. En er zijn singles bij die aankomen waar ook wat meer elektronische dingen in zitten. Er zijn wat meer, een beetje richting djenti nummers. Dus er komt van alles en nog wat aan.
2: Heel vet, want jullie muziek, het is, we hebben het geluisterd, maar het valt niet in een hokje te stoppen.
3: Nice.
2: Dat is, ik vond het een hele bijzondere ervaring toen we het ook luisterden.
1: Het is sowieso een hele bijzondere ervaring, ook met het visuele aspect erbij.
2: Ja,
1: want ik
2: dat
1: denk
2: helemaal.
1: Dat in eerste instantie al heel erg kietelt van, oké, waar de fuck hebben we hiermee te maken?
3: Ja.
1: Dus ik denk dat dat ook een hele leuke gaat zijn vanavond inderdaad in de Silent Disco.
5: We hebben voor de show ook ons hele decor meegenomen.
2: Nee.
5: Dus we hebben twee bloemenkruizen van 2,5 meter op het podium staan.
2: Vet.
5: En de drums aangekleed met bloemen, et cetera.
1: Lekker bezig.
2: Hoe dan ook, wat er ook gebeurt, of hoe ik er ook straks bij zit, ik kom bij jullie kijken.
1: Oh, mijn god. Dus dan ben ik ook heel erg... Ja, dan moeten we eigenlijk wel eventjes gaan kijken natuurlijk.
2: Ja, ik zal sowieso even een filmpje maken. En jullie zullen dus vanavond ook op de socials even terugvinden, lieve luisteraars. Want
1: dat lijkt me een hele goeie.
2: Wat we nu al zien is al bijzonder.
1: Zeker. Want, ja, om ook even te zeggen, midden op de tafel staat ook een soort van helm met... horens en een hele bak met bloemen. Het ziet er heel warm uit, dat vooral. En nog steeds gewoon één iemand met een masker. En, ga vanavond gewoon kijken. 9 uur. Dus ga eerst luisteren naar onze special. Daarna meteen door naar de Quail, kanaal 3.
2: Lijkt me een hele goeie. Echt, heren, ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Dat jullie tijd voor ons hebben gemaakt. Dat jullie volledig in ornaat naar ons toegekomen zijn.
1: Ja, vet.
2: Geniet van Jera. Let goed op jullie zelf. En we gaan heel erg gauw luisteren naar Throne met On The Verge.
4: Dank jullie wel.

0: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Nieuw!

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: De prijs van

0: En dat was Periphery met Mr. God. Ook een van de bands die vandaag op Jera staat. En we gaan van midzomernachtstroom gaan we naar eventjes lekker nerden op cijfertjes en feitjes. En alles wat je moet weten om de pit in te duiken. Om gewoon weer lekker eventjes een beetje statistiekjes naar boven te halen. Want we hebben niemand minder dan Mr. Statistics Morspit. Of hoe je hem ook wil noemen. Jordi himself van Hart tegen Hart zien aan tafel. Welkom.
1: Ja, yeah, superleuk. Supercool. Hey. Dankjewel.
0: Je bent inmiddels toch wel een vaste, heel vaste luisteraar. Nee, vaste luisteraar.
1: Ook.
0: Vaste
1: ook. Ook. Luisteraar en gast, ja, beide.
0: Vaste, zo. Het gaat lekker, het is warm. Maar,
2: een vaste gast bij ons in de uitzending.
0: Precies, en echt super fijn dat je er bent. Hoe is het net gegaan? Want jij komt volgens mij net van stage af.
1: Ja. Het was te gek. Het was even een beetje aftasten wat het zou gaan worden. Hebben mensen met deze temperaturen zin in een PowerPoint-presentatie met nerdy hardcore statistiekjes? Maar dat bleek goed zo te zijn. Ja. En ik vind het vooral altijd mooi. Er zijn dan mensen die komen er speciaal voor mijn verhaal. Maar ook altijd mensen die daar dan gewoon aankomen. En dan kijken van, wat is dit? En uiteindelijk dan toch blijven plakken. Dat vind ik altijd het tofste. En ik zag aardig wat mensen in die categorie. Dus daar ben ik heel blij mee.
2: Oh, top. Dat is mooi, inderdaad. Heb je nog nieuwe feitjes de laatste tijd bij elkaar weten te krijgen?
1: Ik ben nog iets dieper doorgegaan op het feit dat een circle pit altijd tegen de klok ingaat.
2: Ja.
1: Mijn zoektocht doe ik al een tijdje waardoor dat komt. Maar nu ben ik nog iets dieper de rabbit holes ingegaan.
2: Oh, God.
1: En dat was heel leuk. Ga ik natuurlijk niet spoilen nu, maar dat was heel leuk.
0: Dat
1: was heel leuk om eruit te pikken. Ja.
2: Ah, oké. En stel nou, je wil dat echt heel graag weten. Wanneer is de volgende presentatie?
1: De eerstvolgende is in België. Volgende week zaterdag in Yperfest.
0: Oh, wat vet.
2: Ja, heel tof.
1: Ja, ik ga naar Yper. Daar hebben ze ook een randprogramma. En daar ga ik het doen. De eerste festival in België waar ik het ga doen. Dus ik hoop dat de Belgen dezelfde nerd humor hebben als de Nederlanders op de festivals.
2: Dat zou op zich wel mooi zijn. Hè? Want heb je ook specifieke onderdelen in je presentatie die gelieerd zijn aan Nederlandse bands of Nederlandse items? Of?
1: Nee, dat valt wel mee. Ik heb het precies zo gemaakt dat eigenlijk of je nu in Nederland of in België of voor mijn part in Duitsland of Engeland in de scene zit, dat het allemaal situaties zijn die je gewoon als hardcore of punkliefhebber zult herkennen. En daarmee is het niet per se aan landen gebonden, zoals mijn zien Hart tegen Hart dat natuurlijk wel is. Maar ik vind dat juist eigenlijk grappig, want er kwam iemand naar mij toe die uit Duitsland komt. Mm-hmm. Die kon de helft niet verstaan, maar kon toch precies de verhaallijn volgen.
2: Oh,
1: net.
2: Dat is goed.
1: En dan is mijn doel bereikt.
2: Oh, dat nice. Is inderdaad een hele mooie, inderdaad. En ja, over Hart tegen Hart wil ik zo direct nog eventjes wat vragen stellen. Maar volgens mij gaan we eerst even wat luisteren.
0: Ja, klopt. Een band die ik heel erg graag had willen zien. En het is gewoon verdorie. Het derde festival. Het derde festival. Waar ik ze moet missen, omdat wij met Live puur bezig zijn. En volgens mij gaat dit gewoon een ongoing gag worden. Hier is in ieder geval Haywire met Summer Nights.

0: King. Distortion.
1: Ja, dat was Haywire, de running gag inderdaad van Hanne met Summer Nights. En ja, dat past wel mooi bij deze dagen hier op Jera.
2: Ja, want volgende week ga ik ze ook missen.
1: Oh, ik mis ze ook. Maar Jordi, je bent hier nog steeds geld naast ons. En Hanne zei het net al eventjes, hart tegen hart zien ben je ook van. En het is alweer een tijdje geleden sinds je daar een nieuwe editie van hebt. Staat er weer iets op de planning?
3: Ja, die komt volgende week uit.
2: Nee,
1: op Iperfest.
3: Ja, dat is het idee. Ja. Ik heb het nog niet helemaal aangekondigd, want ik moet eerst zeker weten dat het op tijd geleverd kan worden. Dat lijkt te gaan lukken. Dus ik doe gewoon een surprise drop, zoals dat dan heet. Hè. Gewoon in één keer, bam, het is er.
2: Mag ik hem voorbestellen?
3: Natuurlijk, zeker.
2: Dan bij deze.
3: Ik zorg voor jullie dat er een apart exemplaartje... Nice. Nee, ik heb het afgelopen maanden weer hard aan gewerkt.
1: Hard tegen hard aan gewerkt.
3: En ja, ik probeer het altijd te release aan een evenement op te hangen. Vooral omdat het voor mezelf leuk is. Nu komt dat een hyper mooi uit. Ja. Ook weer nieuw publiek ervoor. Ik ben blij dat het weer is gelukt. Het is altijd een aardige solo bevalling. Maar,
1: heb je wel mooie dingen erin weten te krijgen?
3: Ja, zeker. Ik kan wel wat bands vertellen. Maar ik heb erg genoten van het interview met True Colors uit België.
2: Vet.
3: Die zijn weer gaan spelen. Die zanger die is enorm gepassioneerd. Dat was een mooi verhaal. Een ander verhaal waar ik erg tevreden mee ben, is een dubbel interview dat ik met Ontaard en Throwing Bricks heb gehad.
2: Oh.
1: Ja.
3: Die hun live op Roadburn plaat hebben uitgebracht. Dus dat was tof om dat met twee bands tegelijk te doen. En een van mijn favoriete verhalen is niet van een band, maar van een illustrator uit de scene. Over een illustrator uit de scene. Lorenzo Bernardi. Hij heeft die Maximum Output posters ook gemaakt. Fantastische illustrator, super tof. En ik heb eigenlijk zijn levensverhaal opgepend.
1: Oh, wat gaaf. Dat is heel tof. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat je er van moois van gemaakt hebt. En ook visueel, want dat is natuurlijk ook altijd een mooi aspect.
3: Ik heb nu nog meer ruimte voor fotografie opengelaten.
2: Oh.
3: En ik merk dat het, sinds ik direct contact heb met fotografen, dat ik hen beter leer kennen en dat die samenwerking is heel leuk.
1: Oh, dat scheelt.
3: En ik vind het belangrijk om dat ook op een mooie printmanier vorm te geven. Want veel toffe fotografen doen het alleen voor socials.
1: Ja.
3: Dus dan is hun werk eigenlijk nooit fysiek. Afgedrukt. Dus daar ben ik nu wat meer op in gaan zetten. Dus heel veel mooie plaatjes.
1: Oeh, ik ben benieuwd.
2: Gaaf. Hey, en ja, Jordi, je hebt jouw... Zo, dit gaat echt lekker.
3: Je hebt
2: je hart tegen hart en je zit niet stil, want je hebt ook nog jouw presentatie die je vandaag hebt gegeven. En... Jij zit samen met onze Jelle, zitten jullie ook nog in Soothing Crew.
1: Soothing Crew, here for you. Zo zitten, dan ben ik ook een gast.
2: En er staat ook wat tofs te gebeuren, want jullie gaan eindelijk jullie eerste show spelen. En dat is ook wel bijzonder, want jullie pakken het niet klein aan voor de eerste show.
3: Nee, we hebben op Haltpop onze eerste show. Niet het minste festival, super, super vet dat we daar kunnen staan. Ja. Op een festivaldag, ik hoop dat het lekker weer wordt. En dat we daar gewoon met alle vrienden en bekenden de vetste kick-off die we ons kunnen hebben. Dat is echt... ik denk dat menig band ervoor zou tekenen om daar de eerste show te kunnen doen.
2: Denk ik ook wel.
1: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Dus heel tof om op de zaterdag van Haltpop te staan om 7:15 s'avonds op het buitenpodium. Dus dat moet
3: thuiswedstrijd voor jou, hè, Jelle?
1: Ja, het is bijna in mijn achtertuin.
3: Daar ga je.
1: Het is 5 minuutjes fietsen.
2: Nou, dan gaan we jullie in ieder geval wat moois van maken. Ik kom in ieder geval kijken. We gaan heel gauw luisteren naar een volgende band die heel erg druk op de TikTok is geweest. In ieder geval TX2 met Confession.
4: Forgive me, Father, for I have sinned.
5: How long since your last confession?
4: This will be my first, I guess.

0: Distortion.
1: Ja, en dat was TX2 met Confession. Even een hele grappige confessions kun je hier ook op het festivalterrein doen bij Jeren. Ja. En als je dat doet en je hebt een goede confession, kun je nog een gratis wijntje krijgen ook.
2: Kom je nu mee?
1: Ja, hey, ik ben er gisteren ook pas achtergekomen. Ik heb niet gebiecht, want
2: hoeveel
1: ik wilde geen
2: wijn. Hoeveel wijn heb jij gedronken?
1: Ja, niks natuurlijk.
2: Nou, okay,
1: hey, maar we hebben weer een hele vette band hier aan tafel zitten. Yes. Die vandaag ook op Jera spelen. En echt super vet dat jullie tijd voor ons willen maken. We hebben Captain Keizer hier staan zitten.
3: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Hoi.
1: En wij hebben jullie, ik denk anderhalf jaar terug inmiddels.
2: Twee jaar geleden
1: hebben wij jullie in Eindhoven zien spelen. Met een van de pre-avonden voor NoFX afscheidsfeestje.
4: Ah ja, just. Dat
2: was een heel leuk feestje en ook heel warm.
3: Ja, ja, zwaar. Een beetje een voorbereiding op vandaag. Hè.
1: Wel
2: toen
1: heel
2: al,
1: vroeg,
2: hè. Twee jaar geleden al. voortschrijdend inzicht. Toch? Ja,
1: ja.
2: Moeilijke woorden.
1: Warm. Ja, het is warm voor moeilijke woorden, Jelle.
2: Echt, hè? Maar hoe is het nu met jullie? Want jullie hebben ook al een plaat uit. Dat was ook weer een halfjaartje geleden, volgens mij.
3: Ja, vorig jaar in oktober ben ik die plaat Belgium Boy gereleased. We hebben daar al heel vette optredens mee kunnen doen. En het is een beetje een kers op de taart om hier vandaag te staan met een nieuw album en een beetje ouder werk ook.
1: En trekken jullie het nog wel een beetje dan met de warmte nu voor jullie show?
4: Oh, we zijn ondertussen wel wat gewoon. Ja, al die festivals, dat is wel leuk. En ja, Roel is erbij. Roel is cool. Dus
2: Roel is cool. Kijk, wij hebben ook een Roel. Maar Roel is bij ons gewoon echt knijterwarm op dit moment.
1: Ja, de heetste van de uitzending.
2: Ja, grote kans van inderdaad. Maar een half jaar geleden is een nieuwe plaat. Ja, zijn jullie ook al zo actief bezig dat er alweer nieuw werk in de pen zit? Of mag daar nog niks over gezegd worden?
3: We zijn sowieso een band die graag aan nieuwe nummers werkt. Dus vanaf er tijd is en we hebben repetities gepland staan, dan gaan wij altijd aan de slag om op zoek te gaan naar nieuwe ideeën uit te werken. Er zijn ook twee nieuwe nummers opgenomen. Wie weet, gaan we er iets mee doen ooit? Of gaan we er nooit iets mee doen? Is het voor ons eigen gebruik? Wie zal het weten?
2: Jullie, denk ik. Zijn die twee nummers ook al opgenomen in de set? Of dat nog net niet?
3: Nee, die zijn nog niet te horen.
2: Het blijft echt eventjes tussen jullie.
3: Het is ons kleine geheimpje.
2: Spannend. En hebben jullie even gekeken trouwens in de Sparrow?
3: We zijn net er gepasseerd. We hebben hier ook, denk ik, 3 jaar geleden eens een keertje gespeeld met de Rode Jager. Mm-hmm. En vijf jaar ook geleden. Dus het is thuiskomen, hè.
1: Ja. Dus, wat heerlijk.
3: Een schitterende zaal. Ja, mooi. Prachtig.
2: Nee, dat snap ik wel inderdaad. Nou, laten we ook eventjes meteen naar een van de nummers gaan luisteren van jullie nieuwe plaat. En een van mijn favorietjes, omdat die zo lekker in je hoofd blijft zitten. Dit is Roadkill.

0: Distortion.
1: Dat was Captain Kaiser met Roadkill. En het is jammer dat we geen beeldmateriaal erbij zitten. Want de heren die
2: mooie dansjes.
1: Ja, dat zeker. En ja,
3: op de beat gaan we dat ook doen.
4: Op het podium gaan we dat normaal ook doen.
1: Ja, ja, dat hebben we gezien.
4: Het publiek ook.
3: Hopelijk iedereen dat er staat. Volle hand.
2: Ja, waar zijn die handjes? Ja. Kijk, dit is onze warme Roel trouwens.
3: Ah, hey, dat Roel. Hey. Die doet dat ook al met zijn handen.
1: Ja. Natuurlijk.
2: Hij is heel goed in lampen indraaien.
3: Ja, zo hebben wij dat ook geleerd.
1: Hey, ik ben heel benieuwd. Stel dat wij jullie, of dat Jera of wie dan ook, jullie zou vragen om nu ter plekke een nummer te schrijven. Waar zou dat over gaan?
4: Dat is moeilijk. Wellicht over een hele dronken, leuke dag met vrienden. Zoals praktisch 10% van onze Captain Kaiser nummers.
3: Ja, want het is ook wel wat serieuzer de laatste tijd. Dus, maar het komt er wel op neer op die dronken dag. Het gaat van serieus naar dronken naar serieus. Ja.
1: En we weten vanuit de show van een paar jaar geleden natuurlijk hoe jullie onstage zijn. Maar is er een show waarvan jullie terugdenken dat was echt de grootste teringbende en chaos die we hebben gehad? Die we
2: in
1: positieve zin. Die jullie het liefste vandaag op Jere willen recreëren.
4: Oh, dat is heel moeilijk.
3: Voor mij is dat denk ik onze release. We hebben in Ancient in de AB gereleased. En dat was echt... Ja, op een gegeven moment was het publiek op het podium. En was er op het publiek, op het podium, mensen aan het crowdsurfen. Daar sprongen dan nog eens mensen op. Dus dat was pure chaos, maar zo... Nice. Chaos. Dat was wel cool.
1: Nice.
2: Daar krijg je wel lekker energie van, inderdaad. Dus dat zijn de mooie dingen. Maar volgens mij bestaan jullie ook alweer een tijdje, of niet?
4: We zijn ongeveer... Ik denk dat we een jaar of 10 echt bezig zijn. Dat we 10 jaar geleden zijn we samengekomen. Zijn we beginnen nummers schrijven. Onze eerste optreden 3-4 maanden later. En dan zijn we eigenlijk... erin gerold en blijven rollen en rollen. Totdat we nu hier bij jullie zitten.
2: En hoe zijn jullie een beetje bij elkaar gekomen? Waren gewoon allemaal vrienden van elkaar? Of was er één iemand met een idee en dacht van oké, hier moet ik mensen bij hebben?
4: Ja, het is eigenlijk begonnen met een niet zo leuk verhaal.
3: Ja,
4: kunt je beter
3: vertellen. Ja, ten drummer, ik en onze vorige gitarist Maarten hadden al een band, maar onze zanger is jammer genoeg overleden. En we wouden toen al sowieso iets doen en dan hebben we Sasha daarvoor gecontacteerd om samen ook iets te doen. Maar dat was zo leuk in de studio en ja, dat was zo terug helemaal die vibe van kom aan. En dan hebben we eigenlijk, zijn we een paar keer op café geweest al. En dan hebben we daar wel besloten van ja, dit is echt wel wat we willen blijven doen. Met als doel toen op Groesrock, maar dat bestaat niet meer, dus Shara is zeker zo goed.
2: Ik wou net zeggen, dat is nu de derde keer voor jullie. Dus alvast heel erg veel succes strakjes. Luisteraars, tegen de tijd dat de heren spelen, dan kan je ze... Nou, trouwens nog net aan, kan je ze nog eventjes gaan checken. Rennen naar de Sparrow, 17:15 vanmiddag, vanavond. En heel veel succes.
4: Dank u wel.
3: Top, bedankt. Yes, tot straks.
2: Handje in de lucht.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Ja, welkom. Je luistert nog steeds naar Live en Puur rechtstreeks vanaf Jera on Air dag 2. Je hoorde net Grey 2 met Hanging Onto You. Vanavond staan zij nog in de Sparrow. Ga dat vooral eventjes checken, want het is super gezellige, fijne muziek. En ja, we hebben een kleine change of plans, maar we hebben eventjes een invaltje in ieder geval. En dat is onze collega Nina.
2: Hallo.
1: Hi.
2: Hallo.
1: Red je het nog een beetje vandaag?
2: Het is niet hardcore om te zeggen nee, dus ik zeg ja.
1: Voor mij mag je gewoon eerlijk zijn hoor. Nou,
2: ik vind van mezelf dat ik het eigenlijk super goed uithoud, want ik kan eigenlijk heel slecht tegen hitte.
1: Mm-hmm.
2: En op de een of andere manier bluff ik me er doorheen, dus het gaat nog. Maar of ik het tot middernacht uithoud, nou, dan is het wel wat cooler natuurlijk. Dus,
1: ik mag het hopen. Nee, er staat van alles en nog wat qua slecht weer gepland voor vanavond.
3: Oh yes, dus vanavond al?
1: Volgens mij wel.
3: Oh, ik dacht morgen.
1: Ik kreeg een melding dat het in één keer 13 graden koeler zou worden.
3: Oh, wat lekker.
1: Dat is nog steeds 27 graden.
3: Ja, maar dat is vergeleken met nu.
2: Ik dacht dat het morgen toch nog steeds 37 graden zou zijn.
1: Ja, morgen gaan we terug.
3: Oh,
1: okay. Ja, we gaan even heen en terug.
3: Ook een thermometer op de tafel achter ons staan. Of tenminste, ja, achter ons eigenlijk.
2: Oh, daar is het ook
3: 37,8 graden nu in de tent.
1: Oh, dat valt reuze mee met, wat was het, 47 die we toen straks hadden?
3: Ja, precies.
2: Ik hoorde 50 ergens.
1: Ja, 50 inderdaad buiten in de zon.
3: Ja,
1: dus,
2: dat is ook echt niet te doen.
1: Nee, niet helemaal inderdaad. Heb je wat leuke dingen kunnen zien trouwens qua bands van vanavond? Of ben je eigenlijk alleen maar aan het rondrennen en lekker bezig voor Best Hart van een Vrouw?
2: Ik heb eigenlijk best wel veel, voor mijn doen heb ik veel gezien. De eerdere jaren was ik op verslag voor de omroep. En dan was ik heel veel aan het editen en zo. En nu dacht ik, ik heb gewoon al 3 bands gezien meteen vanaf 12 uur. Dus ik heb Curselifter gezien, een stukje Harriet, ik heb een stukje Belvedere gezien.
3: Nice.
2: En daarna, had ik dingen te doen. Dus ik hoop dat ik zo meteen weer even het veld op kan.
3: Wat ga je dan kijken?
2: Ja, ik was al bang voor deze vraag. Ik dacht, die gaat me voor het blok zetten. Hoe laat is het überhaupt? Het is 4 uur. Oh, Haywire heb ik ook nog een stukje gezien.
3: Nou ben ik echt onwijs jaloers op jou. Dit is echt niet oké.
2: En dat was niet mijn plan, want altijd als er iets zeg maar super populair is, vind ik het kut. Per definitie. Dat is heel kinderachtig, maar dat kan er niks aan doen. En toen ben ik toch even gaan kijken en toen dacht ik, wow, dit is vet. Ja, want dat, ik ben blij dat ik een kleinste, maar ook niet echt zo 2 nummers of zo.
1: Casual. En Hanne, wat is jouw kijk daarop?
3: Ja, wat zal ik zeggen, Nina, als ik jou was, ik zou de hele set gaan kijken. Doe het voor mij.
2: Ja, maar de tent die puilde echt uit, dus je kon ook niet meer in de schaduw staan. Dus ik heb even in de schaduw aan de zijkant gestaan, maar het ging echt helemaal los. Ik dacht ook echt, ik zag al die mensen toesteppen en op elkaar springen en ik dacht, wat zijn jullie plannen de rest van de dag nog? Want je bent echt helemaal dood als je dat doet.
3: De hele morspitaal ligt zometeen vol.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Gezellig stapelen.
2: Parasietenmolletjes.
3: Hey, en jij bent hier natuurlijk ook voor King Distortion lekker aan de slag. Want je bent onze collega en dat is gewoon echt super tof.
2: Ja, vind ik ook. Ik vind het ook heel gezellig dat jullie er zijn.
3: Ja,
2: jullie zitten met een hele professionele studio hier. En ik zit met mijn Zoom. Ik ben een eenpitter. Hè, dus maar dan ben je wel lekker mobiel. Dus ik kan gewoon het veld op als ik dat zou willen in de hitte. Dus ik heb net Curselifter al even gesproken. Rosa.
1: Leuk.
2: En die helemaal de hele dag vol interviews hebben gepland. Ik snap niet hoe ze dat doen. Want ik heb die set gezien. En ik zou migraine hebben daarna. Maar dat was wel leuk.
1: Ja, nee, die zaten daarna inderdaad ook al bij ons. En toen zei Roos al even, nou, ik sla nu eventjes over. Ik laat het over aan de heren. Die snappen me ook wel hoe het moet. Dus helemaal terecht ook dat ze gewoon lekker overal voor worden gevraagd.
3: Ja, en we hebben jou zometeen nog een keertje eventjes kort in de uitzending. Want ik heb ook speciaal voor jou een nummer nog in de lijst. Maar die gaan we straks luisteren.
2: Oh,
3: we gaan nu even luisteren naar de gasten die nu eigenlijk hier zouden zijn. En hopelijk zometeen aanschuiven. Hier is in ieder geval Bad Nerves met Don't Stop.

0: King. King. Distortion.
1: Ja, dat waren Bad Nurse met...
2: Don't Stop.
1: Don't Stop. Ja, ik had eventjes niet opgelet.
2: En ze zijn nog ergens op het terrein, dus helaas spelen we niet het nummer wanneer ze hier aan tafel zitten. Maar we hebben Nina gezellig nog eventjes hier zitten.
1: Jazeker.
3: Nou, wat een goede vervanger. Bijna hetzelfde.
2: Echt, nou, hè? Ik ben heel erg blij dat je er bent. Ik vind het super vet, want wij gaan vanavond ook sowieso eventjes een band kijken. We moeten naar Paris Malen samen.
3: Ja, oh ja, ja, ja, inderdaad. Ik heb ze al even gezien op het terrein. Ik heb al een bloem gekregen.
1: Ja, ook, nou, kijk,
2: we hebben hier ook al
1: de luisteraars zien het niet, maar we hebben hier ook al hele mooie bloemen hangen.
3: Zo doen we dat in Limburg, jongens.
2: Ah. En jullie doen het echt goed. Hé, hey Nina, je hebt natuurlijk een hele toffe show op King Distortion. En ik heb al bij jou mogen aansluiten. En wat was dat onwijs gezellig en leuk om dat te mogen doen.
3: Ik vond het ook gezellig. Ja.
2: Ik ben blij.
3: Ik heb er heel veel uit moeten knippen. Omdat het natuurlijk niet voor het publiekelijk oor geschikt was.
1: Oh jee, was het zo?
3: Is niet waar.
1: Was ze weer bezig?
3: Nee, ik heb eigenlijk, kijk, normaal doe ik het hele persoonlijke verhaal van iemand ook. En daar hadden we nu gewoon te weinig ruimte voor, omdat we het over Jera gingen hebben. Dus ja, misschien komt er nog een Hanne 2.0 aan.
2: Dat zou ook sowieso kunnen. Ik zou het heel vet vinden om nog een keertje samen met jouw show te doen.
3: Moeten we sowieso doen, want ja, wij zijn de...
1: De Distortion Dames.
3: De Distortion Dames.
1: Ja. De Double D's, de Distortion Dames.
3: Ja, de elite.
1: Dat klinkt fouter dan het is trouwens.
3: De elite van de zender.
1: Ja, want hoe bevalt het nu toe met het maken van de show?
3: Ja, spittig. Want jullie doen sowieso elke week. Jullie zijn helemaal, daar kan ik me helemaal niet mee meten. Maar het is natuurlijk best wel niche, hè, waar ik in werk. En er zijn best wel veel mensen die ik kan spreken. Maar ik merk ook dat heel veel mensen er ook best wel even over na moeten of willen denken. En ja, het is toch allemaal, hoe zeg je dat, pro deo. Hè? Dus ik heb best wel een druk bestaan en ik heb 2 kleine kinderen. Dus er gaat heel veel tijd in zitten. Dat was het negatieve deel van het verhaal. Nee, ik vind het super vet om te doen. Maar wat ik het allerleukste vind is gewoon die commitment met mensen. Dus... Nou, bijvoorbeeld dat ik jullie ook beter leer kennen. En daar ontstaat dan ook iets uit. Weet je wel, je vormt weer een nieuwe community. En je hebt weer meer netwerk. Dat vind ik er leuk aan. Dus dat vind ik wel tof.
2: En je zegt, je hebt weinig tijd, maar je voegt zoveel toe aan de scene en ook op King Distortion. Want je hebt een totaal ander programma dan ons. En dat maakt het juist ook wel heel erg tof. Want het voegt wel weer iets heel erg tofs gewoon toe aan hetgeen wat er al was.
3: Ja, ik ben heel blij dat je het zegt. Ja, ik zei de vorige keer ook al, ik krijg altijd een beetje sterallures van Hanne. ik word daar wel een beetje verlegen van. Maar heel fijn dat in ieder geval één iemand...
1: twee bij mij ook. Ik ook zeker. Want ik vind het een heel belangrijk onderwerp om ook zeker extra te belichten. En je merkt gewoon steeds vaker dat het ook gewoon nog steeds nodig is, helaas, om het te belichten.
3: Ja.
1: En ja, volgens mij, jullie hebben het ook in de show zelf al over gehad, dat het percentage aan niet-mannelijke artiesten op veel festivals nog steeds zo klein is eigenlijk.
3: Ja, tussen de 3% en 4%.
1: Ja. Ja, en dat is eigenlijk gewoon zonde, want er zijn zo onwijs veel goede bands. Dus met inderdaad vrouwelijke personen of non-binaire personen. Dus we gaan je heel erg bedanken. Succes nog eventjes met alles vandaag.
2: En speciaal voor jou hebben we nog een nummer erin gezet.
3: Oh yes.
2: We hebben een heel klein stukje geluisterd tijdens jouw uitzending.
3: Oh yes, love it.
2: Weet je welke het is?
3: Lola Doppelspitze.
2: Zeker weten.

0: Kink.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, welkom. We zijn weer terug. Nog steeds vanaf Jera. Tweede dag alweer. In een iets minder bloedhete tent hier. En we hebben een heel collectief hier zitten. En je hoorde ze net al eventjes met Lemonade. Willen jullie jezelf even voorstellen?
1: Ja, hoi. Vers en Zwieg. Limburgse band. Vooral ook een beetje in het plat, als je dat niet erg vindt.
2: Geen probleem.
1: Ja, we zijn hier gezellig met z'n allen op Jera. Een paar van ons zijn er al een paar dagen. De rest is vandaag pas gekomen. En we spelen strak in de Quail.
2: Ah. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar, want we hebben een beetje inside info gekregen van iemand die jullie heel erg goed kennen. Namelijk onze collega Nina van Best Hard voor een Vrouw.
1: Aha.
2: En ik begreep dat jullie niet op jullie eigen instrumenten gaan spelen.
1: Nee. Vermotten in de silent disco. Dus dat moet allemaal stil.
2: En
1: dus
2: jullie gaan dan ook nog niet op het instrument spelen waar jullie normaal gesproken op spelen? Of
1: nee, klopt. Ik ben eigenlijk gitarist, maar bij Zwieg ben ik de drummer. En Jeanke is eigenlijk een hele goede drummer, maar de SBO's de gitarist.
3: Ja.
1: Dus zo houden we het een beetje interessant.
2: Ja, het is wel echt een heel bijzonder concept. En het is super vrolijk. Het is echt, met dit weer, je moet ook gewoon meegaan. Je kan niet meer blijven stilstaan.
0: Ja, want hoe zouden jullie jezelf verder omschrijven? Voor de luisteraars die jullie nog niet kennen, dat zijn er weinig.
3: Ja. Dat is een goede vraag.
0: Ja, daarom stel ik hem ook. Dat wordt voor ingehuurd.
3: Ik zou zeggen, we maken een mengeling van jazz, pop, zo'n beetje van de middeleeuwse muziek. Maar vooral eigenlijk ook gewoon punk in het plat, in het Limburgs. Wat een taal is trouwens en geen dialect.
1: Ja, vooral Limburgstalige punk.
3: Ja.
2: Maar jullie praten nu nog eigenlijk redelijk ABN. Het kan nog veel erger volgens mij. Nou, erger, dat is niet het juiste woord.
1: Nee. Platter.
0: Ja, platter. Het kent platter.
1: Maar de verzin van zitter, dus ons dialect is een beetje, hoe zegt ze dat?
3: Ja, echt plat, dat kan even met de mam.
1: Ja, inderdaad.
3: Dat is echt met de mam, ongeling, dat verstijs ze niet. Maar
0: dat is gewoon zo'n knop die omgaat. Als ze dan thuis belt, dan is het in één keer plop.
1: Ja, dat geeft vanzelf.
0: Ik ken dat inderdaad. Dat heb ik al vaker meegemaakt.
2: En wat kunnen we vanavond verwachten, behalve een heerlijke pot gehaals?
1: Ontblote bovenlichamen van
0: sorry
1: mannen.
0: Daarvoor.
1: Alvast sorry, dus warm. Wat nog?
3: Heel warm.
1: We hebben niet geoefend, dus misschien ga je het soms niet zo goed. Maar ja.
3: Generale repetitie, ik heb ze verwacht.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat is op zich wel goed. En dan gaan jullie morgen op de mainstage staan.
0: Generaal in de Silent Disco.
3: En dan... We zijn toen net gebeld, inderdaad. Morgen om een uur of half vier. Zoiets.
1: Ja, we hebben gehoord dat Viagra Boys niet koosten. Dus toen hebben ze ons gevraagd om af te sleten. En dat doen we natuurlijk her.
0: Ja, dat snap ik wel heel goed inderdaad. En volgens mij gaan we nog even naar een liedje luisteren. En een beetje op adem komen.
2: Ja, alvast de gasten die zo meteen gaan aansluiten. Oh, ja, want we hebben echt een heel vol blokje nu eventjes. Ja, is niet veel jouw favoriet?
0: Ja, zeker. Politie Warnsveld. En ga straks een zwie krijgen. En, kwart over zeven, kanaal 3 in de Quail.
4: Dit is de Popo.

0: King. Distortion.
1: Ja, en dat was Politie Warschau met Klavertje 3. En het is een cadeautje voor Jelle. Want Politie Warschau zit aan tafel en daar keek Jelle echt onwijs naar uit.
2: Ja, zeker wel. Want er is gewoon veel te weinig ska op deze Jera. Dus ik ben heel erg blij dat jullie daar een onderdeeltje van toch wel uitmaken. En sowieso gewoon toffe band. Hoeveel festivals zijn jullie in godsnaam wel niet al afgeweest de afgelopen jaar? Ik heb het idee dat ik jullie ook al tegenkom.
3: Oh, zo.
4: Ja, ik heb niet geteld.
2: Ah, zo jammer voorbereiding.
3: Het zijn in ieder geval bijzonder veel. Dat is één ding wat zeker is.
4: Minstens 4.
3: Ja, sowieso.
2: Sowieso 4 inderdaad. Nee, maar hartstikke tof. Dit was inderdaad Klavertje 3. Niet van het nieuwe EP trouwens. Want half maart...
3: Het was wel een trip down memory lane voor ons. We hebben die natuurlijk wel heel veel live gespeeld. Maar eigenlijk al heel lang niet gehoord.
2: Ik merkte het aan tafel inderdaad. Ja. Even ineens van, oh shit, we hadden hier een blazer.
4: Ja. Helemaal vergeten, inderdaad.
2: Waarom is die niet gewoon lekker mee met jullie dan? Een blazer.
4: Ja, die zette niet bij. Ja, die kwam eigenlijk als een soort spontaan ding. Kwam die een middagje even iets spelen over onze track.
3: Even toeteren.
4: even hijgen over door een buis.
2: Het klinkt heel interessant dit.
4: Maar verder... Ja, kenden we die gast eigenlijk niet echt. En,
5: Het was ook gewoon de eerste muziek van ons. Dus wij dachten, we gaan nu die toeter erbij halen. Maar nu gaan we nooit meer iets met een toeter doen. Niet per se omdat deze guy het niet goed heeft gedaan. Maar we hebben gewoon onszelf op die manier ontwikkeld. En we vinden dat gewoon niet de vette ska eigenlijk.
4: Ja.
2: Nee, het is wel weer even iets anders dan was het nou maar zo, de EP die uitgebracht is. En het zit er ook nog een beetje andere thema's en dergelijke bij.
4: Ja. Ja, klopt. We pakken het iets serieuzer aan. Gaat meer... voor ons zit er iets meer diepgang in. Wil jij dat nog even aanvonden?
6: Nee, ja, er zit meer diepgang in, dat ging ik ook zeggen.
4: mooie woorden.
3: Ja, maar het is niet saai of zo.
1: Nee, saai zijn jullie
3: niet. Het is niet veel te serieus, maar het is gewoon wel... iets langer nadenken over waar het over... Stap in de boot gaat ook gewoon over een man in een boot natuurlijk.
2: Ja. Maar, zoals je wel eens doet. Ja. Hey, maar jullie stonden eerder vandaag al in de Sparrow. Hoe was het?
4: Nou, tering hard, tering heet, tering vet.
3: Ja, dat is wel een goede samenvatting. Na de show, we gingen opruimen en toen had ik zo één kabel opgerold. Toen ben ik het podium afgerend. Ben ik 3 keer bijna over mijn zuiger gegaan. Toen ben ik in, er lag zo'n kuip met water, ben ik ingesprongen.
2: Lekker.
3: En toen ben ik niet met de ambulance afgevoerd, dus ik ga nog tot de Offspring blijf ik.
2: Oh, okay. Hou ik je aan, hè?
3: Ja,
2: dat is pas echt laat vanavond.
3: Ja.
2: Oh, top. Nee, Hanne?
1: Ja, echt super vet dat jullie wel zijn aangeschoven.
3: Mag ik nog één ding zeggen?
2: Natuurlijk.
3: Zeker. Eén belangrijk ding. Wij gaan een album maken.
1: Oh, te gek!
3: Wij gaan een album maken.
2: Heb je een primeur?
3: Ja, en dat doen we helemaal zelf. Dus zonder label, zonder rijke ouders of iets. Mm-hmm. Dus we zijn een crowdfunding aan het doen.
1: Ik heb het gezien, jullie hebben de eerste doel hebben jullie
3: het
1: gehaald.
3: Het eerste doel hebben we gehaald. Dus hij komt er in ieder geval. Het album komt er sowieso.
1: Nice.
6: Tweede doel.
3: En het is nu nog even de vraag of we extra vinyl kunnen uitbrengen. Zodat iedereen hem ook fysiek kan hebben. En of we een paar extra pockets kunnen opnemen. Meer studiotijd.
2: Dus waar moet men naartoe gaan?
3: Je moet naar Voor de Kunst en dan Politie Warschau intypen. En dan kom je er meteen terecht. Of via onze socials. Alles is Politie Warschau of Popo Warra. En dan kun je doneren. We zijn je mega dankbaar. Het is echt een koortsdroom hoeveel mensen er al gedoneerd hebben. En fucking vet gewoon. Het wordt het allerbeste album ooit.
1: Hebben jullie dan misschien zin om, zodra het album er is of net gaat uitkomen, om dan bij jullie in de studio te komen spelen?
3: Ik denk dat het verplicht is.
1: Nou, dan bij deze zijn jullie uitgenodigd. Gaan we verzorgen. We gaan heel gauw door naar het volgende nummer, want we hebben veel te veel muziek, veel te veel gasten, het is veel te warm.
2: Oh, vervelend.
1: We gaan gauw door naar Trash Talk, een van de nummers die Roel heeft aangevraagd. Hier is The Hole.
6: Shout out.

0: Distortion. Distortion.
1: Ja, zo heb je gewoon twee keer achter elkaar een aantal gasten. En zo in één keer zit ik in mijn eentje. Want we zitten eventjes te wachten tot de volgende gasten er zijn. En jullie hoorden net Trash Talk met de Hol. En ondertussen staan de heren van Graaf Landgraaf. Die staan al een beetje proberen wat schaduw te vinden. En langzaamaan druppelen ze binnen. Jelle is er inmiddels ook weer.
2: Dus, ja, zeker. Ik ben er weer. Je hoorde waarschijnlijk op de achtergrond even instructies geven.
1: Ja.
2: Dus, dat was ik niet.
1: En we zijn alweer bij de laatste kwartier van onze uitzending. En heren van Landgraaf, Graaf Landgraaf, ontzettend welkom. Super vet dat jullie hier zijn.
3: Ja.
4: Hallo.
1: Trekken jullie het nog een beetje?
3: Nee.
1: Oh.
2: Kijk, dat horen we vaker vandaag. Oh, want het is ook gewoon eventjes voor de luisteraars een heel mooi onafgesminkt gezicht hier erbij.
1: Oh, inderdaad, ik zie het nu pas.
2: Ja, ja, ja. Een beetje verkapt achter de ventilator. Is dat dan ook de Graaf?
5: Wij zijn allemaal de Graaf.
2: Allemaal de Graaf. Allemaal.
5: Ah. Jullie ook. Wij moeten het alleen nog inzien, weet je wel.
2: Ah, het is net zoals met Fight Club. We're all,
4: we're all Fight Club.
5: Daar moet je wel niet over praten dan, I guess.
2: Okay.
1: Ja, maar we willen juist wel over jullie praten.
5: Oh ja, shit. Ja. Ik wil wel opstaan, weet je wel. Van, oh, we moeten net...
2: Nee, je zit net met deze hitte. Blijf vooral even gewoon rustig zitten.
5: Oh, dankjewel.
2: Dus, wat ik zit heel snel even te checken. Jullie moeten nog... Nee, hebben jullie al? Oh,
5: nee, we moeten nog.
6: 8 uur moeten we nog spelen, ja.
1: En dan wel al vol in de make-up.
5: Ja, het is... thuis had ik de spulletjes en die wil ik niet meenemen. Morgen moet ik weer spelen. En het is ook niet omdat we net intens gespeeld hebben dat het er zo verlept uitziet. Het is gewoon heel warm. Ik heb gewoon twee keer heen en weer gelopen en het, weet je wel.
1: Je hebt hiernaast heb je glittertattoos.
4: Echt?
1: Misschien moet je daar bij de festivalmarkt.
2: Oh, niet te verwarren met de echte tattoos trouwens. Kan ook, maar...
5: Daar ben ik nog een beetje bang voor en daar heb ik geen geld voor, denk ik. Maar
1: wel zeker voor een paar glittertattoos gaan, dan kun je het weer een beetje bijwerken.
5: Dat is een goed idee, dankjewel.
1: Hey, en jullie muziek, het is gewoon echt... Ja, ik vind het echt heerlijk. We draaien het ook echt met plezier.
5: Ja,
1: het is echt super vet dat jullie nou ook even tijd maken met deze tafels warme hitte om even bij ons aan te schuiven.
2: Sowieso.
1: Wat is hetgene, behalve jullie eigen optreden, waar jullie het meest naar uitkijken hier in Jera dit weekend?
4: Suicidal Tendencies.
2: Oeh.
1: Oeh.
5: Glitter tattoos.
4: Maar ik vind de Wall of Death daar ziet er ook wel dope uit.
1: Ik ben er gisteren geweest.
4: Ja?
1: Het is echt fucking vet. Ik hou niet van, ja, ik hou wel van lawaai qua muziek, maar ik hou niet van raar, zwaar geluid. Maar als je daar binnen staat, je wordt er echt in meegezogen in die show. Ik heb echt met een gigantische grijns op mijn kop gestaan van wow, dit is echt vet.
4: Wat sick. Hell yeah.
1: Dus echt doen.
4: Even een paar muntjes neerleggen en gaan. Hoppa.
1: Ja, zijn er twee, dus het is dan maar even twee biertjes minder. Sowieso met die hitte geen goed plan.
2: Detail.
4: Backstage bier.
5: Ja, precies.
2: Yes, nee, laten we voor de luisteraars die jullie nog niet kennen, wat ik me niet kan voorstellen ook weer, nog even een nummer van jullie gaan luisteren. En Hanne, welke heb je erin staan? Want ik zie het niet.
1: Ik heb de baas erin gezet, want jullie zijn volgens mij ook gewoon echt de baas. Dus hier zijn jullie.
5: Dankjewel.

0: Distortion.
1: Ja, dat was de baas van Graaf Landgraaf. En de hele Graaf Landgraaf crew zit hier ook nog bij ons aan tafel. Als we even gaan kijken naar de toekomst, is het natuurlijk nu Jera. Maar staan er nog wat leuke dingen voor jullie op de planning de komende tijden? En dan niet alleen qua shows, maar wellicht ook nieuwe muziek?
2: Misschien. Misschien staat er zoiets wel op de planning. Oeh. Misschien gaat er een debuutalbum komen.
1: Ah.
2: Misschien op vinyl. Misschien komt die op vinyl.
3: Dat is vet.
2: Ja.
1: En stel, de debuutplaat die komt op vinyl. Wanneer zouden we die misschien kunnen verwachten dan?
2: Misschien rond 18 september. En misschien gaan we rond die tijd eenmaal tracks teasen. En misschien gaan we rond die tijd op een heel leuk radiostation die ook promoten. Misschien rond 21 september of zo.
1: Oh, dat zou misschien wel heel interessant zijn. Heet het allemaal misschien? Misschien?
2: Nee, Ethical Necessity of Violence.
1: Oké, waar komt dat vandaan?
2: Het gaat, I guess, over de onderpinning van een samenleving. En dat vaak op geweld aankomt.
1: Mm-hmm.
2: En dat er een soort van, als je alle rechten die we nu voor lief kunnen nemen en waar ik heel erg van hou, ga kijken van hoe komen we eraan, zie je struggle van mensen die ons heel veel gegeven hebben. En tegenwoordig heb ik altijd het idee, als het over het krijgen van rechten en goede dingen gaat, moet je altijd weer de mensen om je heen ervan overtuigen dat struggle niet een eng ding per definitie is. Het is het ding wat je de 8 uur werkdag heeft gegeven. Het heeft je voor je vrouwenrechten, je LGBTI-rechten gegeven. En toch moet je altijd weer zeggen van, ja, waarom sta je nou op deze autoweg? Oh ja, de planeet gaat dood. Ja, maar ik moet werken toch, weet je wel. Je moet dat
1: wat is nou belangrijker?
2: Doen. Ja.
1: Dus nee, dat vind ik een hele goede, goed gedachtegoed daarin. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
2: Hell yeah, fuck yeah.
1: En sowieso ook dat jullie bij ons staan natuurlijk. Want vanavond zijn jullie hier dan wel op kanaal 3 van de Silent Disco in de Quail te checken om spieken.
2: 8 uur,
1: dank u wel.
3: Dat is dan kanaal 3?
1: Ja, kanaal 3 inderdaad, na Jui, die we net hadden.
3: Echt super vet. En we gaan in ieder geval in het, najaar, want zitten we nog net zitten wel net in het najaar. Gaan we verder
1: idee.
3: Met jullie kletsen over verder gedachtgoed en alles wat je doet, wie jullie zijn en nog veel dieper erop ingaan.
1: Gaan we lekker uitgebreid babbelen.
3: Zeker. En voor nu gaan we heel gauw naar alweer het laatste gedeelte van onze show. Jullie horen ons zo meteen nog heel eventjes terug. Maar hier is in ieder geval Day to Remember met All I Want.
2: Wacht, Roel is cool en zijn coolheid maakt het weer beter.
4: Fair.

0: Ja, dat was de dating room met All I Want. En ondertussen is onze lieftallige Roel ook nog even aangeschoven. Of aangetwijld.
1: Opgetwijld. Normaal met software en blik gaat het op een hoopje. Ik weet niet hoe dat werkt met water.
0: Met een hydrofieldoek ben je opgezogen.
2: Dan ga je in de mop en dan is zo'n spinner.
1: Oh, dat is nou. Als ik een keuze heb. Het was zeker een day to remember. Ik ben even mijn stap aan het opzoeken.
0: Oh, heel
1: top.
0: Goed.
1: Oh, dat valt nog wel mee. Dat zijn er nog maar 9000. Dus dat is fijn.
2: Oh, lekker. Want dit was weer dag 2 van onze live en puur. Jera on air. Special. Woorden.
0: Moeilijk.
1: Ja.
0: Maar echt, Jeroen, weer onwijs bedankt dat we hier deze uitzending hebben mogen maken.
2: Absoluut.
0: En Jannik, echt onwijs bedankt weer voor alles wat je hier hebt gedaan. Voor het geluid, anders was het niet zo goed geklonken op het kanaal. Roel, held. Onwijs
2: lekker
0: bedankt
2: geweest,
0: ook.
1: Graag gedaan. Ik vind het leuk. En voor mij een extra shout-out aan de mensen van de bar hier. Die mij helpen met koud water voor iedereen en bekertjes.
2: Dat scheelt ook een hele hoop.
1: Absoluut.
2: Inderdaad. En mag ik jullie ook allemaal bedanken, gewoon, überhaupt.
0: Ja, idem. Echt heel fijn.
1: Ga niet knuffelen.
2: Nee, zeker niet. Dan
0: morgen
2: plakken
0: weer. We gaan heel erg gauw naar het allerlaatste nummer van vandaag. Morgen hoor je ons weer van 7 tot 9 ook. Met weer een heel pak aan vette gasten.
2: Zeker.
0: En voor nu hebben we voor jullie nog een keertje All I Want.
2: Ja, afsluiten van vanavond. Dit is Offspring.
0: Tot morgen.
1: Okay. Ja.

0: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.nl.
6: 1 vrouw. 2 schoenen, 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Oranje fans opgelet,

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
12: we Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
15: Kink!
16: Kink Distortion.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Kink Distortion.